U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Dit was All Hail the Power of Jesus' Name, gesing deur 5000 stemme in die Royal Albert Hall in Londen. Die orgelist Isabel van Reesburg, wat haar doktersgraad onder Wim Viljoen gedoen het, het verlede jaar een CD saamgestel met werke van Wim Viljoen, wat sy uitvoer. Een van die werke is een koorwerk, Psalm 8. Daar is geen land so woes gelee. En vir hierdie uitvoering het Isabel die Chanticleersangers, een kamerkoor van Richard Kok, nader gehaak.

Dit was Orlis Wim Viljoen se koorkompositie van Psalm 8. Daar is geen land so ver of woes gelee. En is gesing deur die Chanticleersangers onder leiding van Richard Kok. En nou luister ons na die lied But Thanks Be to God Who Giveth Us the Victory.

am ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, met dat jy mee ga kwa tamska. Nie kuie, o tam o, o koma nya o we, koma o ga. Nie kuie, o a o nya di we, ana koma kwe. Ta kuno hi ka he, kazu hi ka he, cha a, kwa kwa cha hi we, na di khode kiri a. Koma kwe, dala hi ka he mu, dama hi ka ka he. Chapa ove, deta usa kiti ego ve, tamani na kutoto nta tinga. To a, Moses ikwara hi Egypte ka. Tu kuti hisa na kawa jete kiti ego ve, tamati nta waka yaka tromski. Moses aki ya nu, ya kheri na hi, Moses mkuye. Moses kama hi total, niki, kheri na kwa, nini kwe na te ya kama ote kuna, Ungu, Moses aki yaate nu, tingate, tuika kwa chaka kwa te, kwa toa Moses mkilapera. Moses mangai, kawa mangai, ama che Moses mkilapera. Toa teki chakara kwa ingu. Kani teusa te mua nyena kwa. Ama teki tima, kani ma kani kara ana kwa. Tuka jauti, cha osu watim ama. Kani ma kani ana kwa. Marto ante zirika sa kia kwa mama, te kwa kwa kasa. Moses mangai, lapera. Ndeo kwa nangita kito ti nga kasa. Moses mkisi kheri nai, kakana hito te kia reka. Tomu wada te muwa nai be angaiki. Moses mkia kheri nai, ti ame kuwa damu kwa. Kuto te mi kuitu ya ka, kuitu ya ka, aki ya kheri nai Moses mki. Moses muwe muwa ambe, te kakana kia reka. Pasala muna din yenan tuanda. Nim kwam ya nyungweki amki ya kheri nahi awaka ntaka makungo bure tumuka. Temua hatu anguji. Okay. Kaka na toti gui drika kwe. Nako toti sika. Cham chani ma cha nyam. Cham kao ma trek ama. Cham kuma ma cha hinguji de. Yo kaka cha chani ma cha nyam. Ada tinga. Tomuwe nde uho anki kawele amata. Tesi kheri nahi, awa kha. Tesi kheri nahi, te kuma zi kheri kozi anki. Kutako, nime toti kheri. Totu nka wa toti nga. Na mibe aka chakunga ade teya dawe. Chakunga kunga kunga kwa cha haka ntotara nasi kheri ete awa kha. Nga dawe zi kheri ete nga, nga teya chaka dawe zi kheri ete nga. Na mibe aka sivere kha. Zi kheri ete nga dawe. Cha na mibe aka kunga. Te kheri ete anta. To a, ekuri te kai kwen. Te kai kwen te ma. Te ki kheri te, awoha. Te as mesref ki te yaguyo. Te kerke kun te. Kerke te kun te ma te ki kheri na kwen se kun. Kheri na kunu. Chahi isa nyat kwa chahi. No nge ki te tuan karani to nita mu analisir. Kwa dam kwa mi analisir. Na tam minyetir. Ndeu, Ndata koro kukagwe, ndata mua a kukagwe, ndata kwa kukagwe, ndata kuitui kukagwa uji. Nenge hito temu, tini kaboye tekwe de tangwe, to mua a dao zikheri na akama. Mosesi, oka tingwe Mosesi makawe, oka tingwe, lapera, ta Mosesi mangwe. Pasala muna tingena ntuenda kingwe, ama tse imiba ta miti, kani mati, Ama homa tangoma tikunguta miti. Tuwa hii sezi kante ta. Kani maa kante unu.
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temun tekwa nka gimiyeko ndekwa na nciki yisezuma ntwa qala ta temusa ndekwa na adwa ya ntwa yisezuma qala to akeri na be gokwe ntwa gobe an kwana to akwara ana gote kani miyekwa yisezuminye ikwana a akwana yisezuma qala tenwe kincabe aza gonqeka yisezuma qala ta anakwa yini no khatwa musa khatwa anakwa yisezu arda aba aba kyara yini no yisezu akwa anekwa aya ncane aba akwene kidore khatwa anaye ngiya utoro ku yisezu mfara aza akwa huto qala kombe ni khatwa kwa dinsi kwa emka harita no khodleke kani kwana ahaji tanqeu tawana aba cwicwe yencane to ande kwa yisezu cwerita khamskuru seki oh Kuto to hinga din karma to koma agore adam yise sa kya tawe khamskuru seki oh ni fersiski ya kau kare an adari te koma na kotia adata enga tama te koma na adata ta khone nge ti minyanga dzi nge tsa wogo yise sima anabe mkoma maki kherire ta tsa wogo tsonwa koma kheri yise sima khama abe kona tsa koma ago tsa agwe Jesus in which a tea quits a tube at a docoma. A tamska. Taunt a dawn at tinta. Camienda do. Jesus, ya hairy night daw, Sakakara. Taunt take ya hairy night daw. Jesus, boy, man. Nam Kukwanaka. Young little tune take it. Taunt take a take on or take care of quitting with Saka. A daw. Jesus, Ravana, Nita, Sakakara. Nakwana. Tay, you go. Chadom ye poko yo kaitsa anu tsalapra tsa tsangam ka koko kung ka tsalapra tinare ke tutam te tsalapra go tsaka ka mtenga beko lapra ti tsa koko kung ka a lapra muoko yisesim ya kheri neki dawe ya nyamako ntsa shama ko tsa kungwe kwana niwe aki kung kheri na go oti kwe kwana tsaka Kheri na go teko jeo go tsena tse iti kwe kwanaki ga a ma ja o tsgaende ma go to enne to to tshwere ma to enne gara mu yise sa sa inja ke ki kheri na dawa ne ki ya kheri na ite Moses mkis kheri na ma Moses kiye ka ni ma Moses kiye no sa ama kwa kwe ne mko ma nwo ko re pasala mo na tinga ntwe na ki ma ma kiye ka ni ma ma kiye no a ma ga bana ga kunwe ntja ke ye go kama Kani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha nye ka cha hita ka cha kiyo reikwe. To mubo, te la para ko om borongara teza kani ma te kao. Ta ma, borongara te, te tani. Na oro sanako. Ti kwa mate. To miye te anta kato yin ko veta. Ma oro sanako na, te la para ko nye oiki ya hunu. Om borongara te, oku ohe, on amku ohe, on nati ohe. Ta ma ka, te anku zukati. Na orasa ngomunye orasa ngomunye na tsambura ngazi andabere dawo kheri na kwa ngumtsha kwe ngoti ise zidinqa akho ku tsambura kwe mburungana sa doti treru kyantwa makomboro ngate goti ti gompu nega ti mube ti gompu ti shaf khasusen khamende do kyane manja te shama kwe Kiar kiko doce ha kumo kiar ti e ti kama tema te kumo kiar kiko dati mo kiar grado tu te kum sita iti te kiar iti te kiar sa ni yano kawa na te kum te sita iti te kumo tema yisa si nisa sa ni dao suka te kum ka hindo te chome pizza am kiar manako na onse father te yoga ha vatendi yemales latin am kaila kwor lati kona kare kikom Laat die wel geschiet. Zoals in de hemel, net zo op de aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood. En vergeef ons schuld. Zoals we zo geschillen naar ons vergeven. Alleen ons niet verzoeken niet. Maar verlos ons van die boze. Want dan u behoort de koninkrijk. En die kracht. En die heerlijke. Tot in eeuwige. Amen. Ga nu. Dingen de kwaak wie he. Tam was hem ta jam ginuima. Muy go kanya goiba
jane zao de gwa namku, kene mandamiye, sa ha omboronga, ha kene mki kase na gwa. Tako, nimu haka ya kamu adawunza kene matie sama kwe. Doabe, nge zakati de kheri. Ye mutyo naste lifted, hey, date miya kwe. Toa, ize ste, skurushe ki kamu oma kwe, kwe antwe kwa. Tamate mwenye ni. Ya, aku zete kosa na kwanu. Ni mandami ya kama chaka na kama tui kusa niku. Chata, kata mboronga kama kika kasa niku. Kato ogo nu. Kama chaka kumu, akur kwa kumu. Akwa na nginja kite gansa di Yohanes, yen Yohanes, yen versi niyeke. Maar as ons on sondes belei, hy is getrouw na reverdige. Hy vergewe ons on sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te ahudja temo. Nie keri tja. O korosan o e, die kerem dek une ki ga amiet. O korosan amu dinu, ga dem borunga, e kawaka tun kawako, ga kerem ki karano, kerem ha kwarana mawa. Tamaka mu tiyo, nin hiete kwanaka, nin da ta hiete, kerem ta mboronga, ta kawaka mboronga ta te ogu adaka. Amen. Tingate, kerem kwetowe, teka kerem kweta kisa na kote kamano, te kerem tuasiwa, kerem tuato tika, teka tebe kwe karata, tamaka hinto te kare kate. Ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en in ewige lewe. Gaat dankie Heer Jesus Christus, dat ons tyd het en geleentheid om u te kom aanbid. Here, dan bid ek die mense wat nog nie geleentheid het nie. Here, ons allemaal is u skepsel. Help om ons eendag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Dit vra ek engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Laat gaan nu. Daarhoonu, tek aaka, kore kona, gaan nu, ja orde, tek ik gaan.

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet van in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. En deur die werking van die Heilige Gees gemeente, nidatemika kwatamska. Nikuye odamo okomanya obe koma oha. Nikuye o a onyadibe anakomophe. Khunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Kwaipara cha hibe na tikhode keri a. Komophe. Dala hika e mu. Dama hika ke. Cha we obe. Detse usa kitego be tamanga kutoto ntati ngang. To a. Moses kwala hi Egypte ka. Kukuti hisa na kawe jete kie gobe. Dama tenga waka yaka tromski. Moses aki ya nu ya kheri nahi Moses mkuye Moses kama total niki kheri na kwa nini kwe na te ya kamote kuna ungu Moses aki ya ate nu tingate tuika kwa chaka kwa te kwa toa Moses mkilapra Moses manai kama nai ama che Moses ma lapra toa te kichaka kwa ingu Tan teusa te muanya na ko. Ama te ki tima. Kani ma tan kara ana ko. Tuka jauti ta os watim ama. Kani ma tan ana ko. Marto ate jirika sa kya ko ama. Te kwa kwa kasa. Moses manai la pera. Nde ko lenga ki to di na na na kasa. Moses mbi si khari nai. Kha na hi to te kya reka. To muade te muana be angaiki. Moses mke a kheri nahi ti abe kuwa dam kwa uto temi kwitu ya kha kwitu ya aki ya kheri na Moses mki Moses muwe mu hambe te kha kana kya reka pasala munadin yena ntwenda nim kom ya nyuweki amki ya kheri nahi awaga ntaka makungu gore tumuka te muwa apo anguji okay kha kana toti gwi drika kwa nako toti sika Cham kani ma cham, cham kau ma trek ama, cham koma ma cham hi kuzide yo kaka cham kani ma cham. Ada tinga, kamu ende uang kawele amata. Tesi kheri nai, awa ha. Tesi kheri nai, te koma kheri kuzi anki. Kuda ho inne to di kheri, to tun kwa to tinga. Namibe kaka cham kunga de te ya dawa. Cham kuma kwa cham haga to ta na si serete awa ha. Nga daus khere denga nga te ya tsaka daus khere denga namibe akasi berega si khere den a dawe tsa namibe akaku te khere eto ata to a ka kuri te kai kwen te kai kwen tama te ki khere te a woga ti as mezer fik te ya guyo te kerke kunte kerke te kunte tama te ki khere na kwen seku khere na gunu tsa hisa nga to tsa hisa Nungeki jet on kara hito nita mu analisir. Kwa dam kwa mi analisir. Nata minyete. Ndeu, ndata koro kukago, ndata mua a kukago, ndata kwa kukago, ndata kuitu kukago akuzi. Nungwe hito temu. Tini kaboye te kwete tangwe, to mua a dao zikheri na akana. Moses, oka tingwe Moses makawe. Oka tingwe. Lapera. Ta Moses mangai. Pasala muna tingena ntwenda kingai. Ama tse imiba tsa mitse. Kani mati ama khoma ta nyoma mati tikunguta mitse. Twa hisa zikhan teta. Kani ma kan tse unu.
tekoma akube to aben tekoma atama tekoma akube nanga into temu ndiwa ngaki miyeko ndiyokwana nciki yisezima ngiqala qala tatemusa ndiyokwana adwa ya ncintwa yisezima qala to akeri nabe gokwe ncwa gobe anikwana to akwara anago tei jani miyeko yisezimiye ikwana a akwana yisezima qala tenge tingabe aza gokwe yisezima qala ta anakwa yi no khatwa musa khatwa anakwa yisezima ari ta akwa adwa kyara yi no yisezima akwa anekwa ya ncayino Aka akwene kidure, kakwa anayye njia otoro kwa yisezi mankwara, aza kakwa huto kwara kumbe, nge kakwa kwa tinsi kwa emu kahari. Nukhodi leke, kani kwa na anka zi, kani kwa na anka zi, kwa na kwa kwa ya mga. To ande wa yisezi kwa wili. Kwa mskuru seki, ohe. Kuto to hinga din kwa rama, to kuma anto le adam, yisezi kwa kwa wili, kwa mskuru seki, ohe. Nge ferisiki, ya kwa ukare ane. Atari te komana ko tiyai atata. Nga tama te komana atata. Takone nga yeti minya njaji. Nga cha wogu. Gise zima anabe mkoma. Ma ki kheri le ta cha wogu. Tonga koma kheri gise zima kama abe kwana. Cha koma ako cha akwe. Gise zima cha ti. Kwe cha tumbe ta do koma. Atamsika. Cha ante dawa ni cha tinta. Kamiyante do. Yisasi ya kheri na yi dawa chaka karayi. To ateki ya kheri na yi dawa. Yisasi mkoi nwe. Nga mkukwa naka. Ya ngecha tukunye yi teki. To ateteka teki ono te kere kwiri ngechaka. A dawa. Yisasi kawana ncha ya chaka karayi. Na kwa na. Te hiye kwe. Cha domi ye kukunye mkaya cha anu cha labra. Cha nga mka koko kukunye cha labra. Tingare te tutam te. Te labra kwa cha kare kama te ngebe kwe. Laperati chato ko kungu kaya lapera muoko yisesim ya kheri naiki dawe ya nyamako nja shama ko cha kungwe kwana nigo aki kungu kheri nako oti kwe kwana jaga kheri nako teko jeo go tsena tse iti kwe kwana ki kha ama ja o tsaganda ma go to ene todi tswerema to ene kara mu yisesa sha inja Te ki kheri nai dawa. Nge ki ya kheri nai te. Moses mkisi kheri nai. Ma Moses kiye. Chani ma Moses kiye no. Saama kwa kwa yi. Nge mkwa ma nguwa kure pa sala muna tinge na tuna ki. Ma ama kiye. Chani ma ama kiye no. Ama kawana ka kungwe nza. Te hiye kwa kama. Chani ma cha kita ma cha aro na takati. Akwa cha nye ka cha hita ka cha kiyo rei kwa. To mwoto. Te la para kwa omboro ngara teza chani ma te kawo. Ta ma. Mboro ngara te tani. Na orosa niko. Ti kwa mate. Tomie te anta kato yin kubeta. Ma orosa niko na. Te la pra tuko ni oiki ya hunu. O mboro ngara te. O ku ohe. O amku ohe. O nati ohe. Ta maha te anku juga ti. Na orosa. Orosa niko mui. Orosa niko mui. Na cha mboro ngara. Anta beri. Dao kheri na wame kumchakwe yinko ti. Ise si ti amku. Akoro ku cha mboro ngara. Kwe mboro nga ana sa doti treru kiantwa mako mboro nga te goti ti gomu nga eka ti mube ti gomu ti usafu khasusan khamende to kiani manza te sama kwe kiari kiko to tse kakumo kiare ti e ti kama te ma te kumo kiare to da ti mote kiari kiladi to te ku sita ita te kheri te te kiare sana yano Kawana te kuno, te sita iti mteki. Te kuno, te wei yisese mnza sanye da wasuka te kuno. Hindi o te chome. Pizza mkeni manako nga. Onse father, te yoga ha. Vatendi yemeles. Lati nam khaila ghor. Lati kone krek kom. Lati vel geskiet. Soas in die yemel. Net zo ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood. En vergewe ons skuld. Soas ons ook geskille naast vergewe. Alleen ons neen versoeken nie. Maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gaan nou dignade kwakuye. Cha mosa mcha jam ginwema. Mooi ko kanye goeie.
Ganet zao de granam ku. Kenneman damie. Zao ka omboronga. Ka kenem ki kras en a good. Tapa, nimua ka ramua down the kenema tears ama. Joabe, mizakati de kerima. The mutual nasta lifted the head at the miago. Toa is a stairs, cruise gram, oh my god, go away, Andreha. Tamate munyan. Ya, I would say, dead cause and a guano. Mantamia, Hamachaka, and Hamatuikus and Kum. Tadam, Hadam Boronga, Hamkira Kras and a Kum. Hadogunu, Hamachaka Kum, Akoragu. Akwan and Linda get their guns at Yuanis, Yen Yuanis Yen first near her. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot alleenaar en sy woord nie in ons te agujatemu. Nikerija. O Korosan O eh? He carried the Punakiha meat. O Korosan Amutino, Kadem Boronga, Tweg, Tauka, Tun, Tauko, Hakanimki Karano, Kenemaha, Kwarana Maho. Tamahamutio, Nin here de Kwanaka, Nidata here de Kenemata and Boronga, Takakuban Boronga, Tate Ogu Ataha. Amen. Tingate. Can him quit away? Take a can him quit at peace and go take a manu. Take can him to answer. Can him to do tika? Take at the way, pray carata. Tamarai into the caricature. A clue and holy father, the Almachter, the skipper van the Himmel and the Arde, and in Jesus Christus, say Yenaka Borisian, on say Yere. Wat ontvang is van de Heilige Geest, geboren is uit die Maagde Maria. Wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begraven is. En terwijl hij neergedaald het, wat op de derde dag weer opgestaan het uit de doden, wat opgevaren het naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen. Om te oordeel die wat nog leven en die wat reeds gesterven. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. Die gemeenschap van de heiliges. Die vergeving van zondes. Die wederopstanding van die vlees. En een eeuwige leven. Ga dat het. Dank je, Heer Jezus Christus. Dat ons tijd het. En geleendheid om u te kom aanbid. Jere, dan bid ek die mense wat nog nie geleendheid het nie. Jere, ons allemaal is u skepsel. Help om ons eendag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Het vraag engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Wat gaan nu? Tahunu, take aga, kuerukuna, hanu, ya orotawa, take it home.

Nog een maand is voorbij, seizoenen het gekom, blomme het geblom, maar die winter zo kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom. En alweer

Ja, lekker opgewekte klanken. Die pad staan einde se kant toe, so oor Johannesburg kan een mens die wolkombers van lichtbesoedeling sien, maar tussendeur kom die liggies ook baie, baie sterk deur. Dit is Suspicious Mind en BJ Thomas, Hooked on a Feeling, en in laatste ene keer Badfinger, dis nou so Come and Get It, ongelooflik, ja, en ek is nog nie klaar met die pad hier, ek is hier, nou is ek moeg. Nodige energiedrankie, hier is hy, Marmalade.

Faut faire 16 qui t'aiment mon petit. 16 qui a Bible ou t'en a ici. Et qu'est-ce qui est le Yochot, va du Egypte, et die plek van slavernij bevrijd het. Hij mag naast mij geen ander gode heen niet. Hij mag niet voor jou een beeld of enige afbeelden maken van wat in die hemel, daarboven of op die aarde, hieronder of in die water onder die aarde is niet. Dat is vers 16 zoeken. Dit is als ik is ja wat is ook het is een vers 16 die tegen Hawana zie. Eer jouw vader en jouw moeder, zoals die Heere jouw God jou beveel heeft, dan zal jij lang leven he, en zal dit goed gaan met jou en die land wat die Heere jouw God voor jou geeft. Je mag niet moord plegen, niet. Je mag niet echt plegen, niet. Je mag niet stelen, niet. Je mag niet valse tegen een ander getuigen niet. Je mag niet iemand anders zijn vrouw begeer niet. Je mag niet zijn huis begeer niet. Je mag niet zijn grond, zijn slaaf of slavin beheers of donkey of enige iets ander wat aan hem behoort niet. De aanwager die karakter. Ai u koma ke ate koma dikwana ngi chani mtetwe chani ndihambi kuto koma tsena tse te tso ko te koma nyambo siki chani mangi te ncwadi ncaqika amkazite qika ko jika chani mangi te nyamo okuyisho ka ncwadi te mchani mqiham a te a tso koma ta no kham chani mqiham a te tso koma te hive nyego tum chani a te a koma te ngom ko te ngi kona no ngi chani ma i kara nyam o ki kham mtwen ne tsa ki ki vete a ye ten gas ki ni e te tso se chani mtwen e re break it ko te a te ti ka ti ti e ko a te mi e te no te goro ka to ha jan na ha chani na ha a ji shom ka nga ji a ko di te ki e ko te ki e ko ve ingle chani mko si o si ki a te ki ka di a tsam ka te a ko i di te ki ka ko ve mar te nda a cha nga shom ko di te ki e ko a ko chani ma nga de a a ki ka ji a nge a shom ka ki te kham tsola a ki ki te kham te jere nya ko ve kham te jere ko a ko na ki te a se no ko te a ki ji a te nga ve kara ki e ko tsam ska te jere san nya ko da do te do san nya ve te jere sana ko te wo ko jere ko a kidi chani matem kuma te anu buka so kara ko te dira te nyamu te te kama de ka te wo ta ho ta no kaya ha te da kidi ku isa na ko a ko ne ki te kwe te amu ko te u damji a te ku ya ko te close an a goro ko te mate goro ko te no a tem ta ko ko ko ko ma te ki yo ka ta kara shon ka a te mu te ha be a ki chani mu ko shi ku ya a te ta ka to we a chani mo khosi kita kuyi kita kanga ka dingwe a vetisi Moses mtkharai khona a tsami o tinga ke chani mo kuyi e tsone tsa kiye tino a te ti chani mo kyen ka mar ngi chom tsa ja tsa kuyi de kuyi ke chani mo kyen ka go te a jire a kon te khawana fer 16 ti ya fer 16 ti ti tsa o kuyi mo te ngi tsate ante mo ma a kuyi khawr ta te ke hete te tsa mo ko a ja twante una an man kana ta te yo ka ga a chani mku iso ga o so ga te si ga ta no te yo ka twa twi twana tsana ko ti a tsana ko te ta ma te twa ti eta te ta ma te eta afrika kwane ki te a yo ka ni kuye ngi khelt mu ier yo mu der yo father ga a kwane ki te a te hi a te klasa ni ki te te a di kudo kuzu o ki no bible ki te kwati ta mate ya ba ko ke ho se ok ta ko na ye te vanda te tuite ko an ta ko no an ta ana to ko te he no ko na o ye la te ko na ye te te ko te a ko i ta o hin chani ma a ta ko te ta a ko chi kham chani ma ta di ku to ko ta ko ma ta ko ma ta di ku to ko te ta ko he no na no ta ko sa ko ye ko te na a ko ye ko te ki si te no a ki te mu ko he oi a ngwe tse te mota ha tsa ke te di nga tsa twa ha tino tanta ma yo di kunye kunye go te go ta ma a tsa motu a kunye tsa ga sa na ya tin tin tsa tsa kara hi be a ngwe ku isi ku ya di khona tsa di kuto tlobetsa a tsa kuto tlobetsa ma ani no
aku tinta aku nak

0: jy nie opstaan en veg nie, gaan ons alles verloor.
1: Ons?
0: Al my mense bly nog hier. Net soos jy, stap ek verdraaie, maar my hart hinker huis toe.
1: Nou goed. Jy is reg, hierdie is die moeite werd om voor te fight, maar ons moet dit saam doen.